0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

princess.

0: Zet je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Goedemorgen. 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. En dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
1: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
0: En daardoor merk je een fout misschien niet op als je er te weinig over weet. Of loop je misschien geld mis. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld 6e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.

0: winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Bij CPariExcel shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du Cid deals op ICPariExcel.be of bij je ICPariExcel.
9: Proximus presenteert.
10: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
11: Ja.
10: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
11: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
10: Nee, dat is loesje.
12: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heistwoudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Voor sfeermaker Tuin van Maat, bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
3: Klaar voor de magie van eindjaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
2: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
3: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wel, je hebt geen gaatjes.
11: Maar?
10: Nee, geen maar.
11: Asselvoeg.
10: Wat blieft?
12: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
13: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
10: Amai, zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
14: Bepat.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
15: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
16: Peugeot.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is los.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
4: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
3: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee!
4: Oei, wat is er?
5: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
4: Oei.
5: Ja, wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
9: Voorwaarden op ikea.be.
13: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei, dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: Goedemorgen.
1: 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Het komt onder meer omdat jongeren er op school te weinig over leren en omdat de financiële wereld snel evolueert, waardoor mensen niet meer kunnen volgen. Maar dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
2: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
1: En daardoor loop je misschien geld mis. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. Om 3 uur vanmiddag komt het kernkabinet van de federale regering samen over de begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt alsmaar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1 op 1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet, zegt politiek journalist Karel Latree.
3: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar ja, wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
1: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en de wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd en Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS heeft nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijs in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump, en dat zinde hem niet.
4: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
1: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seynaven redde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld 6e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt. Daarna kans op enkele buien bij maximaal tot 16 graden. Morgen start zonnig. Daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar blijft wel kans op regen. Maximaal tot 18 graden.

0: eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Dat's 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
2: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot, zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
1: Pats. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
3: Dats 24.
0: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
4: Oh, was dat?
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
4: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
6: Ego Keukens.
5: Open deze zondag.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Wij zijn tevreden over uw werk.
11: Maar?
10: Nee, geen maar.
11: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
13: Nostalgie Plus. Altijd en overal dichtbij.
14: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale TV of nostalgie.plus. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie+.
5: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech lovers en tech leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
7: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
9: Peren.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
9: Kom, we peren hem.
8: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
10: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
11: I can help.
10: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Minder en meer. Bij Kiwi Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Kiwi Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Ramen, deuren, veranda's.
8: Reinaars Aluminium.
9: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
10: Alle oldtimers zijn onderweg naar knokken, behalve deze hier. 100% geen Grand Prix. Een goedemorgen.
11: Your golden years.
10: Enfin, ik ben ook een oldtimer, maar goed.
11: Nostalgie.
12: Een goedemorgen. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. Dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekent dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden. Het roept de federale regering daarom op om snel een begrotingsakkoord te vormen. Intussen komt het kernkabinet van de federale regering om 3 uur vanmiddag samen over die begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt al maar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet. Dat zegt politiek journalist Karel Latré.
13: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
12: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump. En dat zinde hem niet.
14: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
12: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. In Panama zijn verschillende gewonden gevallen na de zware aardbeving gisteren. Die had een kracht van 7,7. Het is niet duidelijk hoeveel gewonden precies. Er is wel veel schade. Wegen zijn verwoest en heel wat gebouwen zijn ingestort. Volgens lokale media zijn er voorlopig wel geen doden. Ook de tsunami-waarschuwing is intussen opgeheven. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is 39. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
6: Oh, 100% genen.
5: Met Bert Geen.

Altijd terugdenken aan die geweldige film uit 1985, The Jewel of the Nile, met Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito. Jouw feest van de 80's is al een weekje opgesoupeerd, maar geen paniek. Er komen er nog. Tot het einde van oktober zelfs.

met Cool and the Gang natuurlijk. Voor mij persoonlijk een plaat met mooie herinneringen. In 1983 kreeg ik een programma op Studio Brussel. Elke middag presenteerde ik daar tussen 12 en 2. En Celebration van Cool and the Gang, dat was de allereerste plaat die ik daar mocht draaien. Gelukkig zouden er nadien nog vele volgen. Ik ben er toch meer dan 10 jaar gebleven. Niet vergeten te stemmen voor onze top 800 van de jaren 80. Ik ga u zo meteen wel vertellen hoe dat moet. En intussen deze bovenhalen.

Met de groeten van Ryan Paris, La Dolce Vita. In diezelfde periode luisterden we veel naar Radio Cité. Dat waren er alleen in het weekend, onder leiding van Marc Moulin. En dit nummer van The Cars, dat werd daar toen heel veel gepusht.

0: van de Cars natuurlijk. Nummer dat je niet in de top 800 kan stemmen, want daar is hij te oud voor. Uit 1978. Ja, snuffel maar eens tussen de mogelijke kandidaten. Er is keuze genoeg op onze site. Nostalgie.plus.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
2: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Yes! Hallo jongen, zo snel het jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei, dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
12: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
13: 100% genen. Nostalgie.

enthousiastelingen die dit afleverde in 1967. The Royal Guardsman met Snoopy versus The Red Baron. Het moeten niet altijd de jaren 80 nummers zijn. Hè? Af en toe mag er eens eentje aankloppen met 20 jaar meer

Guy van Mary Wells natuurlijk. Morgen, dan is My Guy Jean-Jacques Goldman. Die verjaart en hij wordt 75. Maar eigenlijk heeft hij hier niet al te veel hits gehad. Behalve deze misschien.

Ja, eigenlijk het enige nummer dat een belletje doet rinkelen van hem, dacht ik hier bij ons. Jean-Jacques Goldman. Hier zong hij samen met een zekere Jones, Michael Jones, het nummertje Je te dan. Morgen is hij jarig, dan wordt hij 75, sorry. Ja, en morgen draai ik twee nummers die hij schreef voor andere echte topnummers. Beloofd, je zal er dan van genieten.

0: versie van deze, gebracht door Kirsty MacColl. 10 oktober, ja, dat is de dag waarop Edith Piaf overleed en waarop Kirsty MacColl geboren werd. Dat was in 1959 en ze stierf in 2000. 41 is ze dus geworden. Nostalgie.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: 100% genen.
7: Met

0: als we deze niet draaien, ja, dan kan jouw feest van de 80's helemaal niet compleet zijn natuurlijk. I've had the time of my life. Dat moet dan in 1988 of 1987 geweest zijn. Succes van dat nummer van daarnet. Gekoppeld aan stampvolle cinemazalen. Ja, iedereen wilde natuurlijk smullen van Dirty Dancing.
1: Only

is die dat? Rod Stewart, ja, toch al wel weer een jaartje ouder. Maar aan opgeven denkt hij nog lang niet. Hij maakt zich klaar voor een verse wereldtournee.

0: Touch of Love. Onlangs gehoord dus in de flashback top 40. Klopt toch weer, Serge, dat ik die bij jou heb gehoord? Hij knikt van mij, ja. Dus dat is gelukt. Het was toen een jaargang van 1969.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
4: Medimarket. Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Het zijn nu de crazy days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Voor sfeermaker Tuin van Aert, bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
7: Klaar voor de magie van einde jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
6: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
7: Reserveer op tuincentraalklaas.be.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
3: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
2: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
4: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
5: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Bert, dat je bij mij een plaats hebt ontdekt. Dat ik ben beduusd.
7: Your golden years. Nostalgie.
6: 3:10, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. De slaagkansen voor een rijexamen in Vlaanderen verschillen sterk per regio. In het makkelijkste examencentrum heb je tot de helft meer kans om te slagen dan in het moeilijkste. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit parlementslid Els Robijns heeft opgevraagd.
9: Er blijven natuurlijk mensen die situaties moeten beoordelen. De verkeersomgeving kan verschillen, de drukte kan verschillen. Dus er zijn wel aspecten die een verschil kunnen verklaren. Alleen als je vaststelt dat bijvoorbeeld een examencentrum van Assen jaar na jaar meer dan 50% slaagt en een andere maar 36%, dan is dat toch wel een opmerkelijk verschil.
8: In Oostende slaagde amper 1 op de 3 en ook in Antwerpen en Gent liggen de slaagkansen lager. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. Dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekent dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden. Het roept de federale regering daarom op om snel een begrotingsakkoord te vormen. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is 39. Er zijn opklaringen. Deze namiddag kans op buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
10: De Flashback Top 40
11: met Serge Haderman.

Zaterdagochtend, de 10e van de 10e. Hele goede morgen en van harte welkom. Om jou te inspireren voor jouw ethisch top 800 heb ik hier voor jou. Het was genieten hoor. De Flashback Top 40 uit oktober 1980. One day I'll fly away. En dit is al de top 3 met op nummer 3 Randy Crawford. Leave your love yesterday. Nummer 2. ABBA and the winner takes it all. Maar wat stond er dan nummer 1? Barbara Streisand and Woman in Love. De stembus gaat open. Je mag van u stemmen. Je mag de geschiedenis beginnen te herschrijven. Dat is plezant. Op zaterdag en zondagochtend tussen 10 en 1 spelen met de hits. En het kost helemaal niks. En je doet dat via onze site nostalgie.plus. 0700 800 900. Ik wens je veel plezier.

0: nummer 40. Olivier Newton-John met Electric Light Orchestra. En op nummer 39, Electric Light Orchestra zonder Olivier Newton-John. Maar ook afkomstig van een geflopte film, maar wel een bijzondere soundtrack. Een bijzonder succesvolle soundtrack van Xanadu. Ik heb een aantal platen die nieuw zijn binnengekomen. En dat klinkt een beetje raar misschien, maar dat waren platen die die in september nog niet in het maandoverzicht stonden. En dat in tegenstelling tot oktober. En laat je inspireren voor jouw top 3 voor de 80's top 800. De Haagse songschrijver Mark Boon, die in 62 op 11-jarige leeftijd naar Los Angeles, Californië was verhuisd, raakt tijdens een zomersverblijf in de stad Sausalito geïnspireerd door het schrijven van de song Sausalito Summer Night. En dat nummer wordt opgenomen door de Nederlandse band Diesel. Ondanks de vele airplay komt het in de Lage Landen niet hoger dan nummer 35. Maar in Canada, waar de Haagse band Diesel vaak werd vergeleken met de Steve Miller Band, bereiken ze zowaar de eerste plaats.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Daarnet binnen op 38, Social Rita Summer Night van Diesel uit Nederland. En we blijven bij onze noordenburen met Dolly Dot. Zij staan op 37 met Hela Di La Di Lo. En ja, dadelijk weer een link naar Nederland. Het succes van de volgende Amerikaanse zangeres. Dat begon bij onze noordenburen.
1: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
2: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
8: Jan?
9: Ja?
8: Jan?
9: Ja?
8: Oeh, je hebt mij gehoord?
9: Ja, tuurlijk dat.
8: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
9: Jij nog niet, hè?
8: Ik weet het.
7: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
11: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
12: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
13: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
15: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
14: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
15: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
14: Ramen, deuren, veranda's?
16: Reinaerts Aluminium.
15: Vind je vakman op reinaerts.be.
17: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
18: Ego Keukens.
17: Open deze zondag.
19: De Flashback Top 40.
20: Nummer 36.

0: oktober 1980.
1: In Brussel betoogt men tegen racisme en fascisme. Er worden in België nieuwe wetten over de staatshervorming van kracht. Nieuwe bestuursorganen voor Vlaanderen en Wallonië zorgen voor grotere culturele en economische zelfstandigheid van de gewesten. Er wordt een arbitragehof ingesteld voor geschillen tussen de verschillende bestuursniveaus. Ons land telt meer dan 35.000 werklozen. Het circus Tony Boltini heeft zijn laatste voorstelling. Door de belastingschulden en andere problemen moet het stoppen. En voor het eerst maakt een vliegtuig dat uitsluitend gebruik maakt van zonne-energie een proefvlucht boven Californië. Oh,

associëren met de jaren 80 en toch stonden ze in oktober genoteerd met deze Children of Paradise. Op nummer 35, daarvoor Donna Summer, The Wanderer op 36. Goedemorgen, welkom bij Nostalgie Plus voor de leukste hitparade van het land. De Flashback 40 elke zaterdag en zondag tussen 10 en 1. Rechtstreeks vanuit ons mediahuis en Eddy Grant, laten we het daar eens over hebben, is de componist van Baby Come Back, de wereldhit van de Eagles uit de 60's, waar hij zelf deel van uitmaakte. De groep toert zoveel dat Eddy oververmoeid geraakt en te gevolgen daarvan een klaplong krijgt. Hij stapt uit de band om het wat rustiger aan te doen. In de 70's opent hij...

0: Hij heeft zijn eigen studio en gaat solo. In 88 scoort hij zijn grootste hit bij ons met Gimme Hope Joanna. Maar in oktober 80 maakt hij zijn entree in de Flashback 40 bij Nostalgie Plus met My Turn to Love You.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

Een van de vele nieuwe binnenkomers in oktober 1980. Eddie Grant en My Turn to Love You. Hola, dit is eentje uit de top 3. Voor de luisteraars die er nog niet bij waren om 10 uur. Dit is geen tussenstand. Dit is de oorspronkelijke top 3 om mee te schuiven. Randy Crawford op 3, One Day I'll Fly Away. ABBA op nummer 2 met The Winner Takes It All. En dan op nummer 1... Barbra Streisand en Woman in Love. Kies 1, 2 of 3 van je favorieten en zet ze desnoods in een andere volgorde. Dat hangt een beetje van je persoonlijke voorkeur af. En stuur het allemaal door via onze app. En dat kan heel makkelijk via onze site. Je drukt gewoon op de foto van Leen. Stuur een app. En dan komt dat allemaal bij mij terecht. 0700 800 900. Het staat allemaal op onze site www.nostalgie.plus. Die kwam er straks al een grote favoriet van mij tegen, Sosolito Summer Night van Diesel, maar ook deze vind ik nog steeds geweldig tof. The Cure maakte indruk op 33 met A Forest.

0: Ik wil je niet dwingen hoor, maar ik zou het heel leuk vinden moest deze heel hoog genoteerd staan in onze top 800 van de 80's. En daar kan jij dus ook voor stemmen. Voor The Cure, graag zelfs, of Forest. En je gaat gewoon naar onze site. En je klikt op de top 800 van de 80's. En dan komt het allemaal voor elkaar. Elke stem van jou telt. Ik heb zo meteen, we zijn er bijna aan toe, op nummer 32... een legendarische Amerikaanse singer-songwriter die volgende week dinsdag zijn 75ste verjaardag viert.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie Plus.
6: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
7: Jij toch niet.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
9: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
10: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
11: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
10: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
12: Dats24.
13: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
14: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Your golden years.
16: Oh, oh.
17: Nostalgie Plus.

0: De Flashback Top 40.
1: Nummer 40. Olivia Newton-John met het Electric Light Orchestra. Eén plaats hoger. Het Electric Light Orchestra zonder Olivia Newton-John. De eerste nieuwe Dietl, Sosolito Summer Night op nummer 38. Dolly Dots. En die staan op 37. The Wanderer in de versie van Donna's

0: Eddy Grant, nieuw op 34. En dan op 33. The Cure and a Forest. Old Type op 32. Spargo, Head Up to the Sky. Zij staan op 31.
1: Nummer 30. Nieuw in de Flashback Top 40.

verbonden aan de 80s. Zij het wel, de beginperiode oktober 1980 release en Patti LaBelle, nieuw op nummer 30. Ook 29 stond er nog niet in september, maar wel in oktober, want dan komen ze binnen. De Jacksons. In 1980 wordt hun album Triumph uitgebracht. Op deze LP staan de singles Can You Feel It, Walk Right Now en The Lovely One, dat als eerste op 45 toeren wordt uitgebracht. Ondanks het feit dat Michael Jackson het druk heeft met zijn succesvolle soloplaat Off The Wall, schrijft hij heel wat nummers met zijn broers en dat doet hij al in 1979. En hij neemt een groot aantal zangpartijen voor zijn rekening. Van Triumph worden ruim 3 miljoen exemplaren verkocht. Ja, en nu begint het orkest een ander liedje te spelen. Dat was eventjes niet de bedoeling, niet waar. Dus ik ga nog eens proberen om de Jacksons tevoorschijn te toveren. Moet wel lukken.

0: The Jacksons and the Lovely One op 29 binnen in de Flashback 40 hier bij Nostalgie Plus. En we zitten in de 80's, hè? Laat je inspireren voor onze top 800 van de 80's die binnenkort van start gaat. Je mag nog altijd stemmen via nostalgie.plus. Maar er is nog iets anders. Ik zou heel graag willen weten wat jij deed in het eerste jaar van dat nieuwe decennium, de 80's. Was je verliefd, verloofd, gehuwd, gescheiden misschien al? Of ging je nog naar school of naar de unief? Dat was geen verloren tijd, want zoals je net hoorde in het nieuwsitem was er niet genoeg werk voor iedereen. Maar liefst 350.000 werklozen en vroegtijdige schoolverlaters. Misschien had jij ook al wel een leuke job, leuke hobby's en een toffe vakantie. Ik wil het allemaal weten. We zitten in oktober 1980. En je mag het ons laten weten via onze WhatsApp. 0700 800 900. En wie weet hoor je je eigen belevenissen uit 1980 zo meteen op de radio.
1: Nostalgie Plus. Nummer 29.

0: Krevel.
1: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
0: Krevel. Leef beter.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
4: Peren.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
4: Kom, we peren hem.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: Geniet van de classics. Ik heb zo meteen voor jou een nieuwe binnenkomer op nummer 27. Goedemorgen trouwens. Nostalgie Plus. Bijna 11 uur, tijd voor het nieuws.
6: Goedemorgen. Er zijn 21 mensen aangehouden na de rellen gisteren in Brussel. Het gaat om 17 minderjarigen en 4 meerderjarigen, dat meldt het parket. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Honderden gemaskerde mensen kaapten gisteren de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering, met veel schade tot gevolg. In totaal werden 110 mensen opgepakt. De slaagkansen voor een rijexamen in Vlaanderen verschillen sterk per regio. In het makkelijkste examencentrum heb je tot de helft meer kans om te slagen dan in het moeilijkste. Dat blijkt uit cijfers die vooruit parlementslid Els Robijns heeft opgevraagd.
7: Er blijven natuurlijk mensen die situaties moeten beoordelen. De verkeersomgeving kan verschillen, de drukte kan verschillen. Dus er zijn wel aspecten die een verschil kunnen verklaren. Alleen als je vaststelt dat bijvoorbeeld een examencentrum van Assen jaar na jaar meer dan 50% slaagt en een andere maar 36%, dan is dat toch wel een opmerkelijk verschil.
6: In Oostende slaagde amper 1 op de 3 en ook in Antwerpen en Gent liggen de slaagkansen lager. En steeds meer Belgen bezitten 10 huizen of meer. Vorig jaar ging het om bijna 11.000 Belgen. En dat is een stijging van 30% op 4 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën in het Nieuwsblad. Opvallend, het aantal Belgen dat 1 huis bezit steeg maar met 3%. Er zijn opklaringen. Deze namiddag kans op buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
5: En bij ons is het op dit moment 13 graden. Ik heb één plaats waar je langer stilstaat dan 10 minuten. En die bevindt zich op de A12 Bergen-op-Zoom, Antwerpen. Daar verlies je 14 minuten tussen Zandvliet en Stabroek.
8: De Flashback Top 40
0: met Serge Haderman.
8: Nummer 27.
0: In de Flashback Top 40.

Wat je werd al uitgebracht in de 70s, tot twee keer toe werd het geen hit. En in 1980 eindelijk gerechtigheid voor. En de Tears sniffen de Tears met de driver's seat binnen op 27. En dan, niet schrikken. De eerste tussenstand van jouw top 3. Jij bent bezig met de geschiedenis der schijven. Zo blijkt dat, want Barbra Streisand dondert van 1 naar 3 met Woman in Love. The winner takes it all. ABBA blijft voorlopig op nummer 2 met The Winner Takes It All. The winner takes it all. En dit is jouw nieuw nummer 1. One day I'll fly away. One day I'll fly away van Randy Crawford. Ben je het niet eens met deze verschuivingen en wil je een andere top 3? Dan kan je nog altijd stemmen via onze site www.nostalgie.plus. Zeker niet het plusteken, maar nostalgie.plus. Veel stemplezier, er kan nog van alles gebeuren. Ondertussen Leo Sayer.

0: Ja, ze hebben het ook gespeeld tijdens hun 5 afscheidsconcerten. Golden Earring en Long Blonde Animal staat op nummer 25. Ik ben jou aan het inspireren om te stemmen. Niet alleen voor deze flashback top 40, ze komen lekker binnen al die stemmen. Maar ook voor onze 80's top 800. En als het over Golden Earring gaat, dan kan je wat de ethisch betreft ook deze stemmen in onze top 800. Of jouw top 800 is het eigenlijk. Want wij hebben daar niks mee te maken hoor. We zenden ze alleen uit. Twilight Zone, maar ook deze. When the Lady Smiles.
1: De Flashback Top 40.
2: Nummer 24.

0: 1980 was een uitstekend jaar voor Olivia Newton-John. Ze staat met Magic onder meer genoteerd. Notering nummer 24.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja, kom een keer kijken.
7: Amai, oh merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
11: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
14: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
15: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
16: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
17: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
18: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
19: Oh, dat is goed.
18: De temperatuur van het douchewater was perfect.
19: Oh, dat is goed.
18: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
19: Dat was goed.
18: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
20: Oei. Dat is niet goed.
21: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
22: Nostalgie Plus.
23: Nummer 23.

Robert Palmer, Johnny and Mary uit oktober 1980 op nummer 22, voorafgegaan door de Portugees-Belgische zangeres Lio. Amoureux solitaire vinden we terug op nummer 23 in de lijst. Ondertussen heel wat leuke berichtjes binnengekregen van luisteraars wat zij deden als zij al geboren waren toen, hoor, in oktober 1980. Maya, die schrijft bijvoorbeeld...

was voor mij the best time ever. Eens kijken wat we hier nog allemaal vinden. Ik werd 9 jaar in maart 80, dus nog op de lagere school. Vierde leerjaar vermoed ik dan vanaf september bij juf Laurijsen dan. Een hele strenge. En Jamie Nix, die heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om te stemmen op de Flashback Top 3. En ja, zijn en jullie stemmen die gaan straks weer het verschil maken, neem ik aan. En dan tenslotte eentje van Patricia Schier. In 1980 woonde ik bij mijn grootouders in Frankrijk. Ik ben daar ook een tijdje naar school geweest. Ik was toen 9 jaar.

0: Eén plaats hoger, Leo Sayer, More Than I Can Say. Golden Earring op 25. En daar is ze weer, Olivia Newton-John met Magic op 24. Amoureux solitaire van Bio staat op nummer 23. Robert Palmer, Johnny and Mary op nummer 22. En zo net op 21. Diana Ross. En Upside Down.
1: Nummer 20.

0: eigenlijk muziek van eigen bodem, want de man die heet Edouard Vermeylen, komt uit Leuven. En hij was artiest als Danny Fisher, dat was zijn schuilnaam Just Another Guy. Ook ooit op de plaat gezet door Cliff Richard. En die komen we straks tegen op nummer 16 met een andere classic.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: De Flashback Top 40.

George Benson op 19. Give me the night bij Nostalgie Plus, waar je ze hoort zoals je ze nergens hoort. En allemaal suggesties voor de top 800 van de 80's. En je hebt er nog wel meer hoor. Oeh, je krijgt er nog een heleboel. Ik heb trouwens een hele leuke foto gekregen van een van onze luisteraars. Dat is Louise. Grote fan van Golden Earring, heeft ze al een keer of 30 gezien. En ze zong ooit met de Vipers Long Blonde Animal tijdens de Parkies in Gent was dat. Queen komt eraan. Let's go.

0: Metallica, Queen, Another One Bites the Dust. En dan een nieuwe binnenkomer op 17 van een Amerikaanse zangeres en ook actrice. Tussen 72 en 76 speelde ze de hoofdrol in de musical The Wiz. In 85 deed ze dat opnieuw in een remake. En in die periode, en dat is opvallend, werd ze aangeklaagd door een collega uit de cast van The Wiz die haar beschuldigde van verbaal en fysiek geweld. De schoonzus van de zangeres, tevens haar manager, kwam tussen en de zaak werd geclasseerd. De meest recente versie van Never Knew Love Like This Before, en dan hebben we het over Stephanie Mills natuurlijk, die komt uit de Filipijnen, van Lanimis Aluga. In 2008 en in datzelfde jaar trad Stephanie Mills op voor de paus tijdens een grote misviering in het Yankee Stadium in New York. Never Knew Love Like This Before werd geschreven door James Mutai en Reggie Lucas. En die man die schreef onder meer ook Borderline van Madonna.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Zaterdagmiddag. Geweldig toch? Cliff Richard en Dreamin' op nummer 16 in de Flashback 40. Oktober 1980. En dat toch een wel heel klein beetje als voorprogramma van onze top 800 van de 80's. De Flashback 40 bij Nostalgie Plus, ook morgen. En dan gaan we naar een ander jaar. En dat allemaal in samenwerking met Ment 55, de warmste televisiezender. Met straks om 2 uur en ook vanavond om 9 uur... Play That Song, live popmuziek uit Vlaanderen. Om 4 uur vanmiddag presenteert Frederik Kerons de nieuwelingen en aansluitend de Vlaamse top 10. En de volledige programmatie van Ment 55 kan je bekijken op de site ment55@.be. ment55.be. En daar zie je ook de classics die wij hier spelen. Zoals bijvoorbeeld de volgende. Op nummer 15 van de Gap Band.
1: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head.

0: Waves, hier destijds van Odyssey. Use It Up and Wear It Out. En ze staan op nummer 14 in onze Flashback 40, waarin we toe zijn aan een nieuwe binnenkomer van een legendarische band. Zeg maar gerust een hitmachine, namelijk Status Quo. In 91 doet de band een poging om in een tijdspanne van 12 uur 4 concerten in 4 verschillende steden te geven. Het event heet toepasselijk Rock Till You Drop Day. De groep speelt die dag achtereenvolgens in Sheffield, Glasgow, Birmingham en Londen. De opbrengsten van deze 4 uitverkochte concerten gaan naar het goede doel. En na het 4e concert in de Londense Wembley heeft de deurwaarder goed nieuws. Status Quo heeft 4 concerten gespeeld in exact 11 uur en 11 minuten en dat op verschillende plaatsen. En zo komen ze in het Guinness Book of Records. Geïnspireerd door het record van Status Quo probeert de Belgische Status Quo Tribute Band tijdens de Gentse feesten van 2014 het wereldrecord luchtgitaar te verbeteren. Daarvoor moeten precies 2378 mensen meedoen. En omdat er maar 1300 mensen komen opdagen, komen ze niet in het Guinness Book. Maar er wordt wel veel leute gemaakt. Nu maak ik tijd voor de 15e hit van Status Quo.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
0: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Mm, slim.
0: Prachtige keuken, hè?
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, c'est. Onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
4: Bel erop onze makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Voor sfeermaker Tuin van Aert. Bloemen van onbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
9: Voor de magie van eindejaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
10: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
9: Reserveer op tuinsinterklaas.be.

0: plezier. Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heist op den Berg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
1: Oké, ik heb een uur vol met de grootste kleppers uit oktober 1980. Dat wordt genieten. Your golden years, nostalgie. 1 over 12, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Hussein van de politievakbond.
3: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnelrecht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
2: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn 8 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen. Nog eens 16 anderen raakten gewond en 12 mensen zijn vermist, dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich alvast in. Anne Berger.
4: Het gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
2: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En sport. In Italië is zo'n uurtje geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die maar wat graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij ambitieus.
5: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen. Maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen. Maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
2: Zijn voornaamste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Seixas. Vlak voor de start weigerde het peloton te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. De aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
6: De Flashback Top 40
7: met Serge Haderman.
6: Nummer 12.

0: In de zomer van 1980 scoorde ze een hele grote hit, nummer 1 zelfs. De zusjes Karen en Alice May, oftewel het duo Maywood. En dit was een van de succesvolle opvolgers. Give Me Back My Love. En dat op deze wijze begonnen wij het laatste uur van de Flashback 40. Maywood op nummer 12. En dit is jouw top 3. Met op een derde plaats Barbra Streisand en Woman in Love. En het is gebeurd, we hebben een nieuwe nummer 1. En het is niet meer Randy Crawford. Leave your love. Zij zakt van 1 naar 2. We moeten nog even afwachten, maar dit zou toepasselijk kunnen zijn. The Winner Takes It All van ABBA. Het verschil tussen Randy Crawford en ABBA is niet zo heel groot, dus daar kan je rekening mee houden. Want je mag blijven stemmen, hoor. Zeker als je iemand anders op nummer 1 wil dan ABBA. En dat stemmen, dat mag nog een dik half uur, maar dan moet ik echt wel de rekening gaan maken. Jouw finale begint stilaan vorm te krijgen. En de resultaten hoor je straks even voor Tony Talbot met Weekend Vibes. Vanaf 1 uur met het mooiste, het beste en het meest legendarische uit de 60s, de 70s en ook de 80s in de aanloop naar onze 80s top 800. 1980 is een topjaar voor Olivia Newton-John, maar ook voor Diana Ross. Ook zij staat 2 keer genoteerd in onze hitparade. Ze maakt furoren met haar album Diana. Het is haar best verkochte soloplaat ooit. Upside Down, de eerste single uit haar plaat, is wereldwijd haar grootste hit. Die heb je er straks gehoord. De opvolger My Old Piano wordt een dikke top 10 hit in Europa. Maar in de States doet de song helemaal niets. Dat komt omdat Motown het plaatje pas enkele jaren later uitbrengt. En tegen die tijd heeft Diana al onderdak gevonden bij een andere platenmaatschappij. Het gelijknamige album Diana bereikt in 1980 de platina-status. En de single My Old Piano, die ben helemaal van mijn apropos. Als ik die foto zie. My Old Piano van Diana Ross binnen op nummer 11.
1: In de Flashback Top 40.

Muziek van Eikenbodem, Danny Fisher, Just Another Guy op nummer 20. En Give Me The Night is natuurlijk van George Benson op 19. De classic van Queen op 18. Never Knew Love Like This Before. Binnen op 17, dat is niemand minder dan Stephanie Mills. Heerlijk wegdromen met Cliff Richard op nummer 16. The Gap Band op 15. 14 is voor Odyssey, Use It Up and Wear It Out. Status Quo op 13. En er is Maywood op nummer 12 met Give Me Back My Love. Is er net nieuw binnen op nummer 11?

0: In totaal werd er 3 keer gezongen over Major Tom, de astronaut uit Space Oddity. Dat was de eerste keer dat hij voorkwam in 1969 bij David Bowie. En dan de 3e keer bij Peter Schilling. Dat was Major Tom in 1983, komen we later ongetwijfeld op terug. En in Ashes to Ashes werd Major Tom ook al vernoemd. Bekende cosmonaut. Die. En dan nu. Een nummer geschreven door Ray Dorset, de man achter Mungo Jerry en In the Summertime. Het is onze hoogste nieuwe van vandaag, op deze zaterdag de 10e oktober, maar wel in de versie van de Britse zangeres Kelly Marie. Feels Like I'm in Love, binnen op nummer 9.
1: Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Boek Fuerteventura nu tot €300 korting per persoon.
4: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
5: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Krevel. Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
7: Krevel. Leef beter. Ramen, deuren, verandas.
8: Reinaars Aluminium.
9: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
10: Nostalgie Plus. Nieuw. In de Flashback Top 40.

De hoogste nieuwe op nummer 9. Sensationeel is dat. Kelly Marie Feels Like I'm In Love. Ik heb ook nog wat nieuws uit oktober 1980. Op 4 oktober van dat jaar verschijnt het weekblad Flair voor het eerst. En in het persbericht stond toen: het weekblad richt zich tot vrouwen tussen de 15 en 34 jaar. Belangrijkste thema's zijn mode, beauty, gezondheid, seksualiteit, relaties en psychologie. Populair zijn onder meer The Police.

is een internationaal gebeuren hoor vandaag. Uit Canada, Ottawa, D-I-S-C-O. En ze staan op nummer 7, voorafgegaan door een Britse nummer 1. Bijna alle singles van de Police kwamen trouwens in Groot-Brittannië in de beginperiode althans bovenaan. Ook deze Don't Stand So Close To Me. En dat internationale karakter van de Flashback Top 40 krijgt gestalte door een legendarische singer-songwriter uit de Filipijnen. En dan weet je al misschien dat ik het heb over de man die een Filipijns liedje zong in een taal die door een bepaald gedeelte van de bevolking om de Filipijnen wordt gesproken. Het is Freddy Aguilar. Hij staat op nummer 6 hier bij Nostalgie Plus in de Flashback Top 40 met zijn Anak.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie+.
5: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
0: Tegels,
6: natuursteen, parket, Impermo.
7: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
10: Peren.
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
10: Kom, we peren hem.
9: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
1: De Flashback Top 40.
0: Nostalgie Plus.
1: Nummer 5.

Ja, ik zei het net al, het is een internationaal gebeuren. Deze meneer die kwam uit Griekenland, zanger en acteur. Je kende hem als de kale televisiedetectieve in de 70s en ook in de 80s. Kojak was zijn naam toen, met de lolly in de mond. En hij maakte ook plaatjes met veel succes. If was een grote hit van hem. Cover van de formatie Brett overigens. En met Some Broken Hearts, Never Meant scoorde hij opvallend bij ons in Vlaanderen. En dat brengt hem in de top 10 van de Lage Landen van die tiende maand van het jaar 1980 op een vijfde plaats. Some Broken Hearts, Never Meant, Telly Savalas. En nummer 4 is een gezongen ode aan Bob Marley. Dit is Stevie Wonder.

Stevie Wonder en Master Blaster op nummer 4 in de Flashback Top 40. Allemaal platen die in principe terecht kunnen komen in de top 800, jouw top 800 van de 80's. Stemmen maar via onze site nostalgie.plus. Ja, en het is tijd voor jouw top 3. Jullie hebben de top 3 goed door elkaar geschud. Niets is nog wat het was. Ze staan allemaal in een andere positie. En dat dankzij het groot aantal stemmen, waarvoor hartelijke dank, dat vanochtend Annex vanmiddag is binnengekomen. Hier is nummer 3.

0: Ja, ja, wat een mooie top 3. Zijn veel luisteraars die dat geschreven hebben. Ook toen de definitieve volgorde nog niet bekend was. Randy Crawford op 2, Barbara Streisand op 3. Top 3. Ashes to ashes, fun to fun. En we begonnen de top 10 met David Bowie, Ashes to Ashes. En dan op nummer 9... onze hoogste nieuwe Kelly Marie, Feels Like I'm In Love. In plaats hoger, nummer 8, The Police, Don't Stand So Close To Me. Otto van D.I.S.C.O. op nummer 7. Nummer 6 was voor Freddy Aguilar en Amak. Kelly Savalas, ook bekend als Kojak. Some Broken Hearts Never Mend op nummer 5. En dan een gezongen ode aan Bob Marley. Master Blaster van Stevie Wonder op nummer 4. En dan de grote finale van vandaag. Barbara Streisand, samen met de Bee Gees eigenlijk. Geschreven het ook, Woman in Love. Op nummer 3. En Randy Crawford, hebben jullie naar een tweede plaats gestemd? One Day I'll Fly Away. Overigens, iedereen die gestemd heeft, van harte bedankt. Het was, ja, jullie zijn weer in grote getalen actief geweest. Ook trouwens voor onze top 800 van de 80's binnenkort. Daarvoor kan je blijven stemmen. Tony heeft er iemand uitgepikt en dat is geworden Dominique Huibrechts. Jij bent de winnares van een duo-ticket voor de cinema. Met z'n tweeën, gezellig. En een film naar keuze met een partner naar keuze. De plaats die met grote meerderheid van stemmen uiteindelijk de eerste plaats heeft gehaald. De titel zegt het zelf al. The winner takes it all. ABBA. Bovenaan.
1: De Flashback Top 40.
2: Nummer 1.

0: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
1: Dag gelukkig.
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
1: Ja, dat lukt niet.
0: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
2: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
4: Ixina,
3: ja aan je dromen.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja, het kan anders.
7: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evem in uw afvraagpunt of surf naar evem.com.
7: Evem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer. Watermout, hop en his. Het is Evem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Bert en Serge, die zorgden al heel goed voor jou in de voormiddag. En ik doe hetzelfde samen met Michel Follet in de namiddag. Your golden years. Zometeen Lou Rolls. Dit is het nieuws.
11: Goedemiddag. De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Houssin van de politievakbond.
12: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnel recht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
11: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn nu al 11 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen, onder hen ook 3 kinderen. Dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich alvast in. Anne Berger.
13: Het gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
11: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En in Italië is zo'n 2 uur geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij alvast ambitieus.
14: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen, maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen, maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
11: Zijn grootste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Saïk-Sas. Vlak voor de start weigerde het peloton ook te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. Aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
4: Weekend Vibes met Tony Talboom.

gaat het misschien niet geloven, maar Genesis moest wachten tot 1984 voor ze hun eerste top 10 hit scoorden in Amerika. En dat was met That's All, die je daarnet hoorde. Nee hoor, het is nog lang niet alles. Dit is Weekend Vibes tot 5 uur, daarna Michel Follet. En nu verder met deze van Boudewijn de Groot. Zo te sterven op

0: dronken vlinder van Boudewijn de Groot. En straks ook de OJ's met Backstabbers.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Ja, de jaren 80 die krijgen deze zaterdag een flinke hoofdrol op Nostalgie Plus. We kijken straks wat er allemaal gebeurde in oktober, ergens in die heerlijke 80's. Want ik duik in de kranten van toen. En later deze namiddag krijg je ook nog een stevige 80's mix van mij. En vergeet niet, jouw feest van de jaren 80 komt eraan met de 80's top 800. Stem op jouw favorieten via nostalgie.plus. Want we gaan je ook af en toe wat steminspiratie geven natuurlijk deze namiddag. Met nu 5 broers en zussen, samen 5 Star. En dit is één van hun hits. Die

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
3: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
2: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
4: Dats24. Medi-Market.
5: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn nu de Crazy Days bij Medi-Market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Kop
8: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
9: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
8: is wie er mag rijden. Yes, munt.
9: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
11: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
13: I can help.
12: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden. Lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Voor sfeermaker Tijn van Aat. Bloemen van op baktalent. Tijn Sinterklaas in Etegem.
15: Klaar voor de magie van eind jaar? Tijn Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
14: Alles wat je nodig hebt bij Tijn Sinterklaas.
15: Reserveer op tijnsinterklaas.be.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Ocean, die had in 1988 een versiertruc waarmee je vandaag wellicht veel sneller op het politiebureau belandt dan op een date. Maar hij scoorde er wel een Amerikaanse nummer 1 hit mee. Straks bladen we nog verder terug in de jaren 80. Ik sla de krant open van oktober 1983. Wat haalde toen het nieuws? Je hoort het zo meteen hier op Nostalgie Plus. Hey!

0: Straks Gloria Gaynor met I Will Survive. En Claude Bargosotti die maakte van een scheldwoord uit zijn jeugd een van zijn grootste successen. Maar eerst slaan we de krant open van oktober 1983.
1: Jouw feest van de 80's.
0: In België verscheen het allereerste kraslot. Presto, vanaf dan hoefde je niet meer te wachten op de trekking om te weten dat je alweer niks gewonnen hebt. De Poolse vakbondsleider Lech Walesa die krijgt de Nobelprijs voor de vrede. En in Moskou komen volgens het Russische persbureau 800.000 mensen op straat om te protesteren tegen Amerikaanse kernraketten in Europa. Ja, het is volop koude oorlog, maar gelukkig krijgen we het in oktober 1983 ook een beetje warm van de muziek. Boy George en Culture Club die staan bovenaan de Britse hitparade met Karma Chameleon.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Jan?
3: Ja?
2: Jan?
3: Ja?
2: Oeh, je hebt mij gehoord?
3: Ja, tuurlijk dat.
2: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
3: Jij nog niet, hè?
2: Ik weet het.
1: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

0: Het anthem voor doorzetters, I Will Survive van Gloria Gaynor. Er mag gerust ook wat Franstalige muziek bij in de 80's Top 800. Of jullie dat ook vinden, dat weten we vanaf 18 oktober. Want dan zenden we de lijst uit. Ondertussen kies jij je favorieten op nostalgie.plus. Misschien wel de volgende, Claude Barzotti. Hij werd geboren in ons land, had Italiaanse ouders en zong in het Frans. En toch kreeg hij vroeger te horen dat hij er helemaal niet bij hoorde. Ze noemden hem Le Rital. En dat was een scheldwoord voor Italianen. Jaren later maakte hij er gewoon een hit van. Ja, mooier kan je toch geen revanche nemen. Le Rital van Claude Barzotti.
1: À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blond. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger. On me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau.

Forever Young, eeuwig jong blijvende. Daar gaat de volgende plaat over. Eerlijk, ja, zet de juiste plaat uit de jaren 80 op en je bent zo weer een tiener. Welke ethisch plaat doet dat bij jou? Misschien wel deze dus van Elfeville. Meebrullen, dat moet niet, maar het maakt het weekend natuurlijk wel veel plezanter.

0: speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton.
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed.
3: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
7: Oh, een eekhoorn.
6: Een safari in de jungle.
7: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
6: Of maak van je koffiezet...
7: Voilà, uw koffie.
6: Een professionele espresso-machine.
7: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
8: Make it extra.
6: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
9: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
10: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
12: Info op telenet.be.
13: En wel, ik ga eens gaan kijken.
14: Media, media bij Carrefour.
15: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei. Dat is niet goed.
18: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
19: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
20: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
21: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
20: Echt?
21: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
20: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
21: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
20: Maar ja, dan moet jij toch...
21: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
20: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
22: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen, online op alternate.be of in de winkel.
23: Ook in dit uur extra aandacht voor de 80's. Eerst dansen op zijn Frans. En dat doen we met Claude François. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
24: Goedemiddag. Over een uur komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid. Premier Bart De Wever moet samen met zijn topministers op zoek naar een akkoord over de begroting en 10 miljard euro besparingen. Maar het overleg zit muurvast. Vanmorgen stuurde premier De Wever alvast een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners. Inclusief een nieuwe BTW-hervorming. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
25: Ik denk dat ze zo dadelijk van MR een nee zullen krijgen. Daar heeft het alle kansen, alle schijn naar. Want ja, het is dan misschien wel wat minder de opbrengsten. Maar dan nog, het is nog wel altijd BTW, een nieuwe belasting. En de MR zegt al zo lang dat ze dat absoluut niet willen. Waarom zouden ze dat nu wel aanvaarden? En ik denk zelfs dat Bart Wever eigenlijk hoopt op meer dramatiek en meer theater de komende uren. Om eindelijk toch tot iets te kunnen komen.
24: Dinsdag is de deadline. Dan geeft De Wever normaal gezien zijn State of the Union in het parlement. Reisorganisator TUI is getroffen door een datalek, dat bevestigt het aan HLN. Het is niet duidelijk hoe groot de impact is en hoeveel klanten getroffen zijn. Ook de oorzaak van het datalek is niet duidelijk. Verschillende klanten kregen ook al phishingberichten met hun naam, hotel en reisdatum. TUI waarschuwt zijn klanten nu om die berichten niet te openen. En Formule 1, de Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monegask Charles Leclerc. Door de regen waren er ook heel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
0: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Er zijn liedjes die in Amerika bijna een tweede volkslied zijn geworden. En dit is er zo eentje. Hè. Je hoort het in sportstadions, op trouwfeesten en zowat in elke karaokebar. Don't Stop Believin' van Journey. We kijken al uit naar de goede Nostalgie Plus playlist. Donna Summer, George Michael en deze van Nilsson, die mag er ook bij. Everybody's Talking. Everybody.

0: MediMarket. Crazy Days bij MediMarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid. It's a sunweb
2: holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op ikea.be.
5: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
6: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
7: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
8: I beg your pardon.
9: Samen aan tafel.
8: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
9: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
8: I love the witloof van de lunchgarden.
10: Nostalgie Plus. Altijd en overal dichtbij.
11: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale TV of nostalgie.plus.
12: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
13: En nu nog meer.
12: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
11: Het beste uit de 60s,

0: Een nummer dat toekomst schreef in de 70s. Donna Summer, I Feel Love. En we zijn onderweg naar Wiltura en Simon & Garfunkel.
1: Jouw feest van de 80s.
0: We gaan het ook eens hebben over de film Rocky. Dat begon natuurlijk allemaal in de jaren 70, maar ging ook nog verder. Een stuk in de 80s. Sylvester Stallone die wilde Survivor opnieuw voor de muziek. Na het enorme succes van Eye of the Tiger vroeg hij de groep opnieuw een nummer te schrijven. Ditmaal voor Rocky 4. En daarin neemt de beroemde bokser het op tegen de Russische bokser Ivan Drago. En je voelt ook al een beetje de Koude Oorlog in dat nummer. De politieke tegenstellingen zitten al in de eerste seconde in de openingszin van Burning Heart. Dit is Survivor.

Ook bij Nostalgie Plus op deze zaterdag. Barry White. En straks bladeren we nog eens door de kranten van oktober 1981. Wat hield ons toen bezig? Waarover spraken we aan de keukentafel? En wat haalde het nieuws? We draaien de klok 45 jaar terug. Maar eerst Annie Lennox en Dave Stewart samen Eurythmics' Love is a Stranger.

0: je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie+.
0: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
6: Ja, ik bel rap de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conferenceperen en Joragoldappelen win je thuis.
9: Peren!
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
9: Kom, we peren hem!
8: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
10: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

0: Een van de meest gedraaide songs van Van Morrison en terecht Brown Eyed Girl en ook Madonna komt eraan.
1: Jouw feest van de 80's.
0: En dan bladeren we nu nog even terug naar oktober 1981. In Antwerpen wordt het Diamantkwartier opgeschrikt door een vreselijke aanslag op een synagoge. 3 mensen komen om het leven, 10 raken gewond en de volgende dag trekken 1000 mensen in een stille tocht door de stad. In Frankrijk wordt de doodstraf afgeschaft en aan de andere kant van de oceaan kondigt president Ronald Reagan aan dat Amerika maar liefst 165 miljard dollar gaat investeren in de modernisering van zijn kernwapens. In de hitlijsten horen we Imagination met Body Talk.
2: Dat was

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
3: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
5: Info op telenet.be.
6: Wel, ik ga eens gaan kijken.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed.
12: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Ramen, deuren, verandas.
15: Reinaerts Aluminium.
16: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
17: Later deze zaterdag Michel Follet en in dit uur een leuke 80s mix. Die komt er straks aan, maar eerst Leo Sayer, The Kings en Le Poppy. Goedemiddag, fijn dat jij er ook bent. Dit is het nieuws, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Rond deze tijd komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid over de begroting. Premier Bart De Wever moet samen met zijn topministers op zoek naar €10 miljard, maar het overleg zit muurvast. Vanmorgen stuurde premier De Wever alvast een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners met een aangepaste BTW-hervorming. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
19: Ik denk dat ze zo dadelijk van MR een nee zullen krijgen. Daar heeft het alle schijn naar. Want ja, het is dan misschien wel wat minder de opbrengsten. Maar dan nog, het is nog wel altijd BTW, een nieuwe belasting. En de MR zegt al zo lang dat ze dat absoluut niet willen. Waarom zouden ze dat nu wel aanvaarden? En ik denk zelfs dat Bart Wever eigenlijk hoopt op meer dramatiek en meer theater de komende uren. Om eindelijk toch tot iets te kunnen komen.
18: Dinsdag is de deadline. Dan geeft de Wever normaal gezien zijn State of the Union in het parlement. En zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 11 mensen om het leven. En dan nog Formule 1. De Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monegask Charles Leclerc. Door de regen waren er heel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het blijft wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook buien. Maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, maandag en dinsdag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden.
20: Weekend Vibes met Tony Talboom.

0: Straks een Nederlandse groep die zich afvraagt of er leven is op Pluto en uiteindelijk bij ons in België terechtkomt. Maar eerst een popsong van ruim 5 minuten met een compleet orkest en een zanger die echt alles uit zijn stem haalt. Het onderste uit de kan. Ja, in 1968 was dit toch wel behoorlijk gewaagd. Barry Ryan.
1: Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there and heaven knows I'm there.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
8: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
7: Ja. Kom een keer kijken.
8: Amai, oh merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op icipariXL.be of bij je icipariXL.
12: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
13: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
12: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de willer is, maar de weg niet.
13: Ja, dat lukt niet.
12: Eetjas. Nu min 20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op eetjas.be.
14: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
14: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
14: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
14: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
14: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
16: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
17: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
18: Oh, dat is goed.
17: De temperatuur van het douchewater was perfect.
18: Oh, dat is goed.
17: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
18: Dat was goed.
17: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
19: Oei, dat is niet goed.
20: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
21: Het beste uit de 60s,
22: 70s
21: en

platen nu uit de jaren 80 in de mix. 5 mogelijke kandidaten voor jouw persoonlijke top 10. En ik waarschuw je, daarna ga je waarschijnlijk je stemlijstje weer helemaal moeten aanpassen. Joe & Jett, Nena, George Michael, Wang Chung en Dexys Midnight Runners. De 80's top 800 komt eraan. Stemmen kan via nostalgie.plus. En nu even terug naar de tijd dat je zonder gêne op alle 5 helemaal losging.

0: Vijf ethisch klassiekers op een rij. De tijd van de cassettebandjes, videotheken en een telefoon die gewoon thuis bleef als je de deur uitging. En toch vonden we elkaar altijd straf, hè? Meer ethisch met de man die volgend jaar naar de Afwasdoom komt. Meteen na Supertramp.
1: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
6: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is louche.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

22 juni 2027 kan je alle grote Simply Red hits meebeleven in de Afwasdome in Antwerpen. Ik heb mijn tickets al besteld. Misschien zien we elkaar daar dan wel. Hè. Holding Back the Years. Mick Hucknall schreef dit toen hij amper 17 was. Verder met de namiddag. Ik heb ook nog deze voor je mee. David Essex.

0: laatste kans om de verjaardag van Ixina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
1: Ixina.
0: Info in je winkel of op ixina.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels,
4: natuursteen,
3: parket,
4: Impermo.
5: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
6: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
7: Maar alleen nee, mama.
5: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
9: Oh, een eekhoorn.
8: Een safari in de jungle.
9: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
8: Of maak van je koffiezet.
10: Voilà, uw koffie.
8: Een professionele espresso-machine.
10: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
11: Make it extra.
8: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed.
13: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Wij zijn tevreden over uw werk.
14: Maar?
15: Nee, geen maar.
14: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
16: Hoera, ze zijn er weer.
17: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
16: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.

0: Plezier. Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
1: Voor sfeermaker Tuin van Aert, bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
2: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
1: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
2: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
3: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Mednauw. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
5: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
6: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Een nummer uit 1958. Toen geen succes voor Buddy Holly, maar Linda Ronstadt gaf het een tweede leven in de 70s.
8: Your golden year.
7: Zij kreeg hem wel in de top 10. Komt eraan na het nieuws. Goedemiddag.
9: Een goedemiddag. De begrotingsgesprekken van de federale regering verlopen moeizaam. De kern zit sinds 3 uur weer bijeen. De Franstalige liberalen van MR staan meer en meer alleen. Vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés zei dit bij het binnengaan.
10: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
9: Dat zijn de initialen van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Prévot sluit niet uit dat het tot een crisis komt. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Railschoppers vernielden toen bussen, trams en bushokjes. Laurent Vermeers van de MIVB.
11: Wij zijn van plan om ons burgerlijke partij te stellen in de hoop dat wij de schade kunnen verhalen op de railschoppers. Want de schade is toch niet minder. Er zijn verschillende voertuigen gevandaliseerd en dat vinden wij onaanvaardbaar.
9: Hoeveel de schade bedraagt is nog niet duidelijk. En geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finale van de Chinese Qin Wenjiang in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Het blijft wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook buien, maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Maandag en dinsdag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden.
2: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Eind 1977 stonden It's So Easy en ook Blue Bayou tegelijkertijd in de Amerikaanse top 10. Twee covers, één zangeres. Zeer straf, Linda Ronstadt. Nog meer prachtige stemmen in dit uur. Je kan luisteren naar Tom Jones, Lionel Richie en Cyndi Lauper. En deze, die mag er ook bij. 10cc, Feel the Love.

Nog zo'n nummer waarvan je zeker weet, dit zijn de 80's, bekend als Alan Parsons Project. Maar niet Alan, maar Eric Wolfson zingt. Hij was ook de belangrijkste songwriter en medeoprichter van deze band. Of project, moet ik eigenlijk zeggen. Hun grootste hit is er een uit 1984, Don't Answer Me.

0: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Amai, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is los.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
11: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
12: Het beste uit de 60s,
13: 70s
12: en 80s.

0: Straks een refrein dat iedereen kan meezingen, zelfs als je geen woord Engels spreekt. En vanaf 5 uur, Michel Follet in je radio.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Ah, Michel Follet, elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur dus ook straks. In de jaren 80 zat je nu misschien wel met je vrienden in een platenwinkel een nieuwe single te zoeken. Of stond je voor de spiegel met een bus haarlak, want vanavond moest het gebeuren. En in de 80's was je misschien ook wel fan van de volgende band. Doe Maar, die zorgde voor taferelen die we tot dan vooral van de Beatles kenden. En dat allemaal met reggae en een hoop roze en groen.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie+.
5: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
8: Tegels.
9: Natuursteen.
8: Parket.
9: Impermo.
10: Kop.
11: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
12: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
11: is wie er mag rijden. Yes, munt.
12: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
13: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
14: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
15: Maar alleen nee, mama.
13: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Bij Super XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du Cid deals op isiparixl.be of bij je isiparixl.
17: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
18: Schat, ik zie u graag.
19: Ja, maar...
18: Maar nee, geen maar.
19: Oh.
18: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

komt eraan. Diana Ross en de Supremes. En eerst Sting. Hij schreef een wereldhit met een tekst die iedereen kan meezingen. Een experimentje van hem. Eenvoudige klanken, ja, die zeggen soms meer dan ingewikkelde woorden.

Daniel Ross en de Supremes, You Keep Me Hanging On. Blijf jij ook maar hangen. Morgen is Bert Jenner vanaf 9 uur. Gevolgd door Serge met de Flashback Top 40. Hij neemt je mee naar oktober 1989. Maar eerst hebben we nog een zaterdagavond voor de boeg. En die begint hier om 5 uur met Michel Follet. Ik laat je achter met Cyndi Lauper, die ons alvast ook even laat oefenen voor de wintertijd. Later deze maand draai je de klok weer een uurtje terug. Zij doet het vandaag al. Time after time.

0: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
1: Oh, was dat?
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
1: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
3: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
5: Krevel, leef beter.
6: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Go Yellow!
9: Nu, bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
9: Info op telenet.be.
10: En wel, ik ga eens gaan kijken.
11: Prettige zaterdag. Ik mag altijd als laatste in het weekend hè, na Bert, na Serge en daarnet nog na Tony.
12: Your golden years.
13: Goedemiddag. De begrotingsgesprekken van de federale regering zitten muurvast. Bij het binnengaan haalde vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés uit naar MR-voorzitter Georges-Louis Boucher.
14: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
13: Dat zijn dus de initialen van Boucher, die zelf niet rond de tafel zit. MR blijft zich verzetten tegen een hervorming van de BTW om aan extra inkomsten te geraken. Dinsdag dan wordt premier De Wever in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring, maar het is niet zeker dat die deadline gehaald wordt. Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, dat zegt Aurélie Anne de Vos van het Brussels parket.
15: In alle zaken moeten er nog camera-onderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
13: De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Verschillende bussen, trams en bushokjes moesten eraan geloven. Laurent Vermeers van de MIVB.
16: Wij zijn van plan om ons burgerlijke partij te stellen in de hoop dat wij de schade kunnen verhalen op de railschoppers. Want ja, de schade is toch niet minder. Er zijn verschillende voertuigen gevandaliseerd en dat vinden wij onaanvaardbaar.
13: Hoeveel de schade bedraagt, dat is nog niet duidelijk. En zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. En geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finales van de Chinese Qin Wenjing in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Vanavond nog enkele buien. Op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
17: Follet op zaterdag
18: met Michel Follet.

maken geen onderscheid. Gypsies, Tramps en Thieves op zaterdag zie ik er zelf uit als een landloper. Ongeschoren op mijn sloffen, gelukkig, je ziet dat niet. Tja, op zaterdag en zondag is 100% Voletter ook altijd wel wat later. Denk vooral niet dat ik uitslaap tot 4 uur in de middag. Zo'n landloper ben ik dan ook weer niet. Tot 6 uur. Fijne weekendmuziek, al zeg ik het zelf, opgediend door meestertechnicus Sen de Pape, George Michael, Moody Blues, Edith Piaf, Vaya con Dios, enkele namen om je zin te doen geven. En dit pittige one-hit wonder, Mental as Anything.

0: Australische groep Mental as Anything met echt een oorworm, hè. Live it up. Dat het is vandaag Wereld Mental Health Day. Het liedje ken je wellicht ook nog van een toen onverwachte bioscoopkraker Crocodile Dundee. Op 10 oktober 1966, dus 60 jaar geleden, werd de volgende peperdure single van de Beach Boys gelanceerd. Vernieuwend en complex, Good Vibrations. De platenfirma Capitol Records had er geen goed oog in, vreesde met een schuldenput te blijven zitten, maar ze kregen ongelijk. Het werd niet alleen een superhit, maar ook een tijdloze klassieker die geld bleef opbrengen jaren na datum.
1: 100% geniaal.

stevige mannen, niet te hevig. De Beach Boys. Precies 60 jaar geleden voor het eerst de wereld ingestuurd. Deze Good Vibrations, en toch vermoed ik dat het meer tijdloze God Only Knows het nummer is waarvan ze zullen herinnerd worden over 100 jaar. Kom dan nog eens terug op de planeet om me ervan te vergewissen. Precies 1 jaar geleden overleed gitarist John Lodge. Hij speelde mee op deze voortreffelijke comeback-single van The Moody Blues.

de Moody Blues en Had to Fall in Love. En daarmee stonden ze weer heel even in onze hitparade na ruim 5 jaar afwezigheid. En daarna werd het toch wel moeilijk voor de groep om nog een nieuw publiek aan zich te binden. Jarig vandaag, Mitch Ure, de zanger van Ultravox met een solo-hit.

0: Mature op eigen kracht. Hij was frontman van Ultravox. En in de jaren 70 al zang hij bij een tienerband, Slick. En hij wordt 73. Overmorgen mag hij alweer in 100% Volet. Dan met Ultravox in een verrassende keuze. En ook dan heb ik een mooie aanleiding. Mature, hij vervangt al jaren John Mayes op diverse Night of the Proms concerten. Zometeen de fijne close harmony van Ray Goodman en Brown. Sleep
1: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Zeg, schat.
3: Ja?
4: Die badkamer, daar is een lek geweest.
3: Oei.
4: Dat is een zwembad. Wat nu?
3: Oh, ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be. I beg
5: your pardon. Samen aan tafel.
6: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
5: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
6: I love the witloof van de Lunch Garden.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy. Proximus presenteert.
8: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen. Hè? Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Nee, dat is louche.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
15: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
14: is wie er mag rijden. Yes, munt.
15: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
16: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
19: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
18: Echt?
19: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
18: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
19: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
18: Maar ja, dan moet jij toch...
19: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
18: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
20: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
21: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
22: Oh, dat is goed.
21: De temperatuur van het douchewater was perfect.
22: Oh, dat is goed.
21: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
22: Dat was goed.
21: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
22: Oei, dat is niet goed.
23: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
24: 100% Follet. Nostalgie
25: plus. You must be a special lady.
26: You'll be singing first time or second?
27: No, Harry, I'm singing second, man.
25: And a very exciting girl.
27: I'll bring that bass out, man.
28: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
25: You gotta be a special lady.
27: Let's get down on some hunger. Come on.

0: Get down, Billy Brown.
1: All right, Harry Ray.
2: Well, you got me sitting on top of the world. Sitting on top of the world. You must be a special lady.
3: Mama, het orkest is naar huis, maar blijft even mooi natuurlijk. Zalig liedje nog altijd. Het relaxe Special Lady Ray Goodman en Brown in 1980. In hun vorig leven, Moments and Whatnots. Céline Dion heeft haar entree in Parijs niet gemist. Voor de aanwezige fans aan haar hotel zong en danste ze en liet ze, hoewel graadmager, zien dat ze helemaal klaar is voor haar concertreeks.

0: De eerste internationale hit in 1992 voor Céline Dion na haar Songfestivaloverwinning 4 jaar eerder. De eerste van een onoverzichtelijke lange reeks, Where Does My Heart Beat Now? Na haar korte indrukwekkende optreden tijdens de Olympische Spelen van 2024, weet je nog, aan de Eiffeltoren, zijn de verwachtingen voor haar concerten hoog gespannen. Tot 7 oktober treedt ze op in Parijs. Ik dacht ook in de omstreken van Parijs of in heel Frankrijk. Na 1962, de Four Seasons.
1: 100% reten.

tegenstrijdig bericht over Frankie Valli, de markante stem van The Four Seasons. Hij heeft er 92 en ging hals over kop stoppen met optredens, maar dat blijkt een vals gerucht. Op 3 oktober wordt hij verwacht in het Golden Nugget Hotel in Atlantic City. Nog maar eens een bewijs, popsterren weten van geen ophouden. En ook deze doet op zijn 71ste vlijtig verder. Howard Jones.

Howard Jones. Bij ons scoorde hij nooit superhits. In Engeland kan hij er zo'n 7 voor leggen. Deze haalde er nummer 4. Ik weet het, de vakantie is voorbij. Maar voor heel wat mensen van wat oudere leeftijd, wij dus, laten we het zeggen zoals het is, zijn september en oktober ideale maanden om met vakantie te gaan. Marva bijvoorbeeld zit alweer in Griekenland en heeft er de liefde van haar leven gevonden. Zijn naam

0: Oei, Marva, ik weet niet of dat zo gezond is, hoor. Een man met peper in zijn bloed. Dat moet ik eens aan mijn cardioloog vragen.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Code Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Dat is goeie business. En pleasure.
8: Info op telenet.be.
9: Ja, dat wordt weer overwerken.
10: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor
12: 100% Follet.

Daarnet een Griek die Giorgio heette en nu een die Demis als voornaam had. Maar die gunde Marva geen blik. Lost in Love komt aan bod in het nieuwe muziekboek. Ik kan er niet over zwijgen, maar ik heb het zelf geschreven natuurlijk. 100% Follet. Dat morgen wordt gelanceerd op een boekenbeurs in Oostende. Ik signeer daar ook de hele dag van 10 tot 5. Ja, ik kan schrijven. Sommige mensen zouden misschien kunnen denken aan alfabet. Nee, wel linkshandig, hè? Dat moet je wel accepteren. Plaats van afspraak, ontmoetingscentrum, De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Het ligt niet in het hart van de stad, voor zover ik begrepen heb. Ik moet mijn GPS nog eens raadplegen. Het boek wordt ook voorgesteld, niet met toeters en bellen, om 11 uur. Het zou fijn zijn om elkaar daar te ontmoeten. En ook George Michael heeft net als Demis en Giorgio Griekse roots. Hij werd geboren als Georgios Kyriakos Panayotou in Londen. Maar vraag me nu niet om die naam nog 5 keer te herhalen.

0: blijf ik zonder meer de mooiste uit de George Michael catalogus vinden. De kleinheid maakt het zo mooi, hè? A Different Corner. Het stond hoog in de hitparade in de late lente van 1986. Vandaag, 10 oktober, herdenken we Edith Piaf. Ze overleed precies 63 jaar geleden.
1: Nostalgie Plus. 100% chanson.

La Foule, Edith Piaf, liedje van 1957, dat nog vele levens kreeg. Denk maar aan Amor de Mis, Amores door Paco. Grote bewonderaarster van Piaf, Danny Klein. Dat hoor je doorheen elke noot van Vaya con Dios. Hè. Op hun debuutalbum namen ze daarom ook Johnny, tu n'es pas un ange op, dat Piaf inzong in 1953. Maar ook dit origineel geschreven nummer, Puerto Rico, Vaya con Dios. Ai, ai.

dit blijft goed, hè. Vaya con Dios. Groep verkocht meer dan 11 miljoen platen. Wereldwijd. Geniet van het weekend. Wat je ook nog doet. Na Bert, Serge en Tony ben ik er heel graag weer voor 100% volet. Maar dan op zondag. Ook al sta ik dan met één been op de boekenbeurs in Oostende, misschien zend ik van daaruit uit. Donna Hightower is onze zwierige afsluiter. Fijne zaterdag.

0: Laatste kans om de verjaardag van Ixina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
1: Ixina.
0: Info in je winkel of op ixina.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
6: I can help.
5: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
8: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
9: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
8: Evenhem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
10: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
11: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
13: Voor sfeermaker Tuin van Aert, bloemen van onbakt talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
14: Klaar voor de magie van einde jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
13: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
14: Reserveer op tuincentraklaas.be.

0: Een goeie avond. Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, dat zegt Aurélie Anne de Vos van het Brussels parket.
1: In alle zaken moeten er nog camera-onderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
0: In Brussel is afgelopen nacht een politievoertuig uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Het gebeurde aan het politiecommissariaat van Haren. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Er wordt nu onderzocht of de brand werd aangestoken. In Saudi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd na een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen. De strijd tussen Saudi-Arabië en de Houthi-rebellen is de voorbije dagen opgeleid. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven nog 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. En sport, de Fransman Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is de jongste winnaar ooit. Seixas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd 4e op 1 minuut 20. Ramses de Bruyne reed een sterke wedstrijd en werd 11e, maar hij is diep moeten gaan.
2: De dag vol verleden dat ik af ben, nu meer is er niet meer van te zijn. Heel een dag weet niet waar het heen. Extreem hard. Meer kan ik er niet van zeggen. Dat ik dit nog kan, ben ik heel tevreden mee, ja.
0: Jarno Widar werd 13e en ook hij was helemaal kapot.
3: Het was mijn eerste keer tegen de 6 uur koers en ik wist niet dat ik zo diep kon gaan eigenlijk, over 6 uur of zo. Ik ben helemaal aan het kloppen.
0: Een nieuw Belgisch record voor Roos van Otterdijk in het korte baan zwemmen. Dit keer op de 100 meter vlinderslag. Ze reed dat op de wereldbeker in Oezbekistan en ze pakte ook het goud. Ze verbeterde het record dat ze vorige week nog maar zwom in Baku met 900ste van een seconde. Die nieuwe bestijd is nu 55 seconden en 20 honderdste. En de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de 2e pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.

0: Ja, voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
1: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Het beste uit de 60s,

0: bam, boom.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie Plus.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
10: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
11: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
12: Maar alleen nee, mama.
10: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
14: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
15: I can help.
14: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business.
16: Proximus. Think possible.

0: Altijd als ik boos word,
1: dit
0: wil ik slaan.
1: Is Rami.
0: En ik weet dat ik niet mag slaan.
1: En het bonkt in zijn hoofd.
0: En dus ik vind dat niet leuk. Kunnen jullie mij helpen alsjeblieft?
1: Gelukkig zijn er de bonkers.
2: Wij zijn de bonkers.
1: Ze duiken in het hoofd van de kinderen en maken een plan.
0: Wauw, dat is echt goed.
1: Benieuwd naar wat Rami te horen kreeg? Beluister de Bonkers in de Nieuwsblad of je favoriete podcast-app.

0: Goedenavond. Het begrotingsoverleg van de federale regering ligt weer stil. Er is geen akkoord. MR blijft zich verzetten tegen extra geld uit de BTW. Morgen houdt premier De Wever gesprekken met de partijen apart. Over een uur gaat de E40 Brussel-Leuven volledig dicht in Berthem, in beide richtingen. Je hoort Anton de Koster van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: We gaan vandaag de brug die we de laatste maanden gebouwd hebben op een terrein langs de E40 op haar definitieve plaats zetten. Dus we gaan daar de hele nacht voor nodig hebben. Dus daarom moeten wij vanavond de E40 afsluiten.
0: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In Saoedi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd en zijn alle vluchten geschrapt. Het komt door een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen en daarbij zijn 10 gewonden gevallen. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. De Fransman Paul Sexas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is 20 jaar en de jongste winnaar ooit. Sexas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd vierde op 1 minuut 20.
2: Ik denk niet dat er veel meer in zat dan vandaag. Uiteindelijk, de derde plek was een beetje in zicht, maar uiteindelijk was ook snel voorbij. Natuurlijk wil ik altijd graag winnen, maar als de benen niet toelaten, ga ik daar niet echt enorm teleurgesteld om zijn, want dan is dat wel logisch om niet te winnen, maar het is nog een mooie wedstrijd geweest.
0: Ramses de Bruyne werd 11e, Jarno Widar 13e. In ons voetbal is Anderlecht met 1-2 gaan winnen op het veld van Cercle Brugge. Cercle kwam vroeg op voorsprong, maar Anderlecht scoorde in de slotfase 2 keer. In de stand blijft Anderlecht 5e. Cercle staat voorlaatste. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de tweede pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
5: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
6: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
7: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie Plus.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie Plus.